Ook vroeger wist ik niet dat hij was met deze nieuwe meneer naar Kuma. Nieuwe meneer naar Kuma. Boos wacht hem. Hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan het zeggen, hij kan